Wat hebben we gemeen dan? Kijk eens om me heen wie dat er mee kwam. De wereld is geen lot en geen speelhal. Gaan we wachten totdat iedereen hier neervalt? Nee, zeg maar dat je deelnam. Wou we bruggen voordat alles hier uiteenvalt. Je zet sneller als je alles doet alleen, man. Maar te samen weten heel goed dat er meer kan. Wie maakt het verschil? En hoe face de beeld? Wie staat er niet stil? Wat de mens nu echt wil. Power to the people, brengen alles in balans. We rennen toch tezamen af op een hetzelfde doel. Geven niet meer delen en we grijpen elke kans. Lekker of we dansen om meteen in welke stoel. Power to the people.